0: Delft24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende uur.

0: lezen.
1: Sonja, lieve Sonja.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

deze.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Komende nacht is het overwegend droog met in het noordwesten wel af en toe wat lichte regen. Het kwik wijst een graad of 14 aan en er waait een matige zuidwestenwind die vlak aan de kust en boven het IJsselmeer met windkracht 6 krachtig is. Morgen wordt een grijze dag met in de ochtend vooral in de noordwestelijke helft van het land af en toe wat lichte regen en in het zuidoosten wel af en toe de zon. 'S Middags verandert er weinig. Het is overwegend bewolkt met soms wat regen in het noordwesten en het wordt 19 tot 22 graden. Er staat morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is met windkracht 6. En 's avonds vallen er vooral in het noorden van het land nog een paar buien. Op zondag is het ook wisselvallig met af en toe buien en een stevige wind. Vanaf maandag wordt het rustiger, droger en krijgen we meer zon te zien. En de temperaturen horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Als ik het gaspedaal in trap, relaxed in mijn cabine, werkt het dronkende geluid als een arbeidsvitamine.
0: Maar ook deze.

Luisteraars en amateurs, u bent afgestemd op Studio B. De plaat gaat de ronde voor alle luisteraars en alle amateurs. Speciaal voor de zieken en ouderen van dagen, die ik sterkte toewens. Ik hoop op een goede ontvangst. Als er een amateur zit voor een rapport, komt er maar uit. Ik luister.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Mr. Carnival. Press me nog eenmaal.
0: En deze.
4: Met jou alleen. Met jou en anders geen.
0: Maar ook deze.
5: Je bent

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws.
2: Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd piraten. 1224. Op elke radio.

Dit is een lied over een verboden liefde. Mijn liefde voor Nathan. Ik ontmoette haar tijdens mijn vakantie. Maar zal ik haar ooit echt beminnen?

0: en deze.
1: Zijn naam is Johnny.
0: Deze. Ik heb al...

0: 1024 weerbericht.
1: Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt er vooral in het noordwesten soms wat lichte regen. Er staat een matige zuidwestenwind aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en valt er in de noordwestelijke helft nog steeds af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En de zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig 6. Vanavond zijn er veel wolken met plaatselijk wat lichte regen. In het noorden gaat het later op de avond harder regenen. Komende nacht valt er verspreid wat lichte regen, tegen de ochtend in het zuiden wat meer, met minimaal rond 15 graden. Morgen begint het zuiden grijs en regenachtig, maar later wordt het overal droog met zonnige perioden. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden bij een matige noordwestenwind. De dagen daarna krijgen we perioden met zon en blijft het vrijwel droog. Wel met in de nachten en ochtenden kans op mist en temperaturen boven het gemiddelde. Tot zover het weer van het radionieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.
2: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen. Want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

weer dicht te gooien. Toen plots mijn jongste telg verscheen, die schreeuwde: pa, ik wil er een. Ik had geen keuze en kocht een aap met vlooien.

0: onze frequentie luister jij. Maak de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en twee vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de vier andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongen's Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Radio 1224.
1: Daar gaan we.
2: 3,
1: 2, 1.
3: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: Lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.
1: Wakker worden.

0: Thomas van Tongen.
1: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
0: Welkom. Welkom. Vrienden en vriendinnen, een hele goede morgen. Zaterdagochtend 8 uur geweest. Het is 19 september van het jaar 2020.

de Citadel. We zijn de Citadel niet opgegaan. Nee, de kabelbaan was kapot. Ja, ja. En aangezien ik ook niet meer de jongste ben. Dan zijn we nog in Sint-Hubert geweest, La Roche, Martelans. Brussel, we hebben eindelijk die gekke bollen gezien, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Goed. En maar sommigen hebben het al gelezen op Facebook. Jawel, dit is de allerlaatste ochtendshow. Op 60-jarige leeftijd. Ja, maar volgende week... Ja, morgen word ik 61, hè. Dus de ochtendshow is vanaf volgende week van gepresenteerd door een 61-jarige. Ik kreeg al mailtjes, ga je stoppen? Nee, dat zeker niet. Maar ja, we worden een jaartje ouder, hè. Dus dit is de laatste op een 60-jarige leeftijd. Ach ja, je moet verdomme kennen, hè. En zo is hij, hè. Ik zeg goedemorgen.

0: zwarte goud op je radio.
1: Ja, ja.
0: Nee. Het is geen koffie. Maar gewoon de 45 toerenzingeltjes. We gaan lekker van start hoor, deze zaterdagochtend hoor. Kom er gezellig bij. Geef het door aan anderen dat je luistert naar 12-2-4. Gaan wij lekker wat zwarte schijfjes voor jou draaien. Zoals deze van Koos Albert.
2: En ik zal er altijd voor je wezen.

0: check.
1: Even lekker terug in de tuin met een oudje van Armand. En vrijheid is een volgetankte Mercedes. Die draaiden we allemaal deze ochtend mee. Hier op 1224. Ik zeg tegen jou, goedemorgen.
2: Hele goeiemorgen.
3: Ja, dat zei ik dus.
2: Een hele.
3: Ja, ja.
2: Hele goeiemorgen.
1: Wow! Sorry. Liet mij even gaan deze ochtend. Hey, goedemorgen jij. Gezellig. Leuk dat je erbij bent. Op deze wat droevige zaterdagochtend. Oh, nee, ik kan het niet zien. De rolluiken zijn nog dicht. Dus ik weet niet hoe het erbij staat. Licht hangt. Ondertussen alweer bijna een half uur verder. Dan krijg ik nog steeds reacties. Onder andere via Messenger, via de WhatsApp. En ook via de chatbox. Wat ga je nou doen? Waarom ga je nou stoppen? Wie heeft het over stoppen? Heb ik het over stoppen gehad? Nee, mijn broer die zit eenmaal in de stoppen. Maar ja, dat zijn van die spanningsdingen. Ja, stroomstoppen of hoe noem je dat? Zekeringen, ja, ja. Vroeger noemde dat gewoon de stoppen. De hoofdstop. Nou ja, goed. Dwaal weer af. Maar ik heb het totaal niet gehad over stoppen. Op Facebook staat er gewoon de allerlaatste ochtendshow. En er staan er nog wat kleine dingetjes bij om je het een beetje moeilijker te maken. Maar dat is de allerlaatste ochtendshow op 60-jarige leeftijd. Ja, ik ben nou 60 en morgen ben ik 61, dus ja. Dus volgende week zaterdag doe ik het als 61ste, ja. Voor de rest, nee, ik stop niet of wat. Nee, man, ik heb het veel te veel, veel lekker naar mijn zin, hoor, ja. Ik zou jou als luisteraar dat toch niet aan kunnen doen? Nee, je bent er elke zaterdag bij, dus nee, kan ik gewoon niet maken. Dus je hoeft je eigen niet druk te maken voor degene die dachten van, hè, yes.
3: Pech.
1: We zijn er gewoon lekker, hoor. Ook volgende weekend. Dan zelfs een extra lange uitzending. Want volgend weekend is Lady Miranda er niet. Nee, dus... Op 61-jarige leeftijd ga ik dan helemaal knallen, ja! En dat allemaal voor jou, hier op 1224. Ik zeg goedemorgen!

lekker hoor. Deze draai ik even mee voor mijn broer. Hij kent hem wel, maar dan in de Engelse uitvoering. Dit is de Franse uitvoering. Ooit wonnen zij het Songfestival met Halleluja. Milk and Honey voor jou. Goodbye New York.

0: Draai hem even mee voor mijn broer aan de andere kant van Breda. Ja, we kennen de Engelse uitvoering van Goodbye New York. Heeft hij het over Kraakt Goed? Nou, dat vind ik wel meevallen, hoor. Volgens mij, nou ja, laten we daar maar even niks van uit. Nou ja, goed.
1: Vanuit de studio in Breda, meer muziek.
2: Met de kluts van Jorgen Radio.
1: George van Doorn.

Even zo'n lekkere piratenklapper uit de jaren 80, hè, meegedraaid voor jou. Van de Willio's. En een meisje zoals jij. Nogmaals, van harte welkom. Goedemorgen vrienden en vriendinnen. Luisteraars van 12.24. Dit is die ochtendshow.

0: 19 september, zaterdag van het jaar 2026. Jawel. Dat is de dag. De laatste dag dat ik 60 mag zeggen.
1: Ja.
0: Vanaf morgen is het 61. Ja, ja, ja. Voor sommigen ben ik nog een broekie. En voor anderen ben ik alweer een oude sneeuw. Ach ja. Zullen we maar gezond leven en verder kunnen. En jou mogen verblijden met de gezellige plaatjes op zaterdag. Hé, maar laat eens weten wat jij gehoord zou willen hebben. Ja, want ik weet het niet. Ik kan dat niet zien, hè, van hieruit. In welke stemming ben jij? Wat zou jij graag deze ochtend gehoord willen hebben? Nou, laat het maar weten via een verzoekplaatje. Die kun je allemaal aanvragen via onze website. Radio1224.nl. Maar je kan hem natuurlijk ook even via een WhatsAppje verzenden. Hè, deze kant op. Hè. Ja, ja. Ons nummer 06244-95564. Oh, dat ging allemaal te snel. Nou, 06244-95564. Gewoon om een WhatsAppje te sturen, hè? Ja, ja. Dat zou ook leuk zijn als je gewoon een spraakberichtje stuurt. Ja, dat is ook wel eens leuk. Ja, gewoon een leuk spraakberichtje, hè? Laat het maar weten. Laat maar horen waar jij bent en hoe zit, ja, hoe zit je te luisteren. Ja. Dan gaan wij kijken of we er iets leuks van kunnen maken. Ja, ja toch. Goed, de ochtendshow. Ik zeg nogmaals, goed.

0: Dat is altijd leuk, hè, van sommige artiesten. Die schrijven er dan op de naam Anita. Maar ja, welke Anita? Er zijn zoveel Anita's, hè. Ja, ja. Eerst een cappuccino. Draaiden we gewoon van de grammofoon. Zoals deze. Nou, wie kent hem niet, hè? Lekker, ja. Even terug naar de jaren eind 70, geloof ik, hè, dat dit.
1: Even kijken, hoor, op het etiketje.
0: Ah ja, 76. De Kumbay Dance Band, Son of Jamaica.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Brandon. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Oh, blijft een leuk nummer, hè? Deze van Henk Bernard en Geniet van het Leven.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Inderdaad, goedemorgen vrienden en vriendinnen. Ik ben even aan het kijken naar wat instellingen aan deze kant. Ach ja, gaat goed, hè. 5 minuten voor de klok van 9 uur, hier op 12.24. De ochtendshow tot aan de klok van 11 uur. En even wat informatie. Ja, ja, ja. Even tijd voor...
2: Lekker na de wekker.
0: Dat gaan we natuurlijk straks na 9 ook weer doen. Ben jij vandaag de allereerste met een verzoekplaat? Dat allemaal op deze 19e september.
3: Stadler?
4: Wat?
3: Is dat het?
4: Yes? How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.
0: Nou ja, ze hebben de helft dus niet meegekregen. Nou, dan gaan we het gewoon opnieuw doen, hè? Ja, ja. Kijk, als we een klein beetje gaan slapen tussen... of in de uitzending, dan... Waarom geef ik dan de informatie door, hè? Goed, ik kan er maar één ding op zeggen, hè? Daar, tegen die heren. Hé, joh! Wakker!

Inderdaad, die dag is weer begonnen. Hé, maar straks gaan we hem weer lekker doen op de zaterdagochtend. De lekker naar de wekker. Wat hoef je dan te doen? Gewoon alleen even een belletje te doen, hè? Ja, gewoon bellen. Niet WhatsAppen of wat dan ook. Nee, het is gewoon, gewoon bellen. Je probeert er hier eentje via WhatsApp te bellen. Echt, hè? Nee, de telefoonnummer wat we straks opengooien bij het geluid van die lekker naar de wekker is 076-541-9920. 076-541-9920. En dat is alleen bij het geluid van die lekker naar de wekker. Hè? Dat is niet dit dingetje, nee. We proberen langs alle kanten te bellen. Gemiste spraakoproep. Klik om terug te bellen. Ja, ja, ja. Ik ben gek. Hey, maar ondertussen, als jij dat niet wilt doen, je kan ook gewoon een verzoekplaatje aanvragen. Dat allemaal via radio1224.nl. En dan, ja, en anders even gewoon naar ons WhatsApp-nummer, hè. 06-244-95564. En dan gaan wij ze gezellig wegdraaien, want ik ben er tenslotte tot aan de klok van 11 uur. Daarna Lady Miranda. Dat allemaal met Op de Vlaamse Tour. Nee, ja. Maar zover is het dan. Nee. Voor de mensen die zojuist ingeschakeld hebben en ook met het bericht komen van, hey, waarom stop je? Ik stop helemaal niet. Dat staat ook niet op Facebook of wat dan ook. Er stond alleen de allerlaatste ochtendshow. En dan wat dingetjes erbij. Hè. Ja, dat heb ik ondertussen wel aangevuld. Er staat een letter waar een puntje op hoorde. En een getalletje wat nog niet helemaal compleet was. Maar er staat nou gewoon de allerlaatste ochtendshow op 60-jarige leeftijd. Dat is het enige. En ik ga niet stoppen, want volgende week zaterdag ben ik gewoon weer hier op 12:24 met de ochtendshow. Maar dan extra, extra, extra, extra, extra lang. Dat is wat mijn vrouw ook zei vannacht. Maar dat was toen met een hoestbui. Ach ja, het gaat weer over niks, hè? Nee. Maar ja, dat ben je ondertussen wel gewend hier. De meest onzinnige ochtendshow van de radio, hè? Ja. En die wordt allemaal gepresenteerd door ondergetekende George van Dongen. Ja, ja, ja. Ach ja, ik kan maar één ding zeggen tegen jou, hè. Alle goede dingen

Maar van de week even lekker een soort vakantie aan het houden. Lady Miranda en ondergetekende. En we zijn gewoon even lekker een rondje Ardennen wezen doen. Ja, we hebben andere toet aangeschaft en gelijk maar even een testrit gedaan. En kijken van of dat allemaal wel beviel. Dus we zijn in Saint-Hubert geweest. La Roche, Martelange, Brussel hebben we ook nog even gehad. Wij hebben dat Antonium geval. Lady Miranda, zij is van Belzaan afkomt, maar ze had dat ding nog nooit in het echt gezien. Dat hebben we nou dus wel gedaan. We zijn er ook in geweest. Goed. Dat apparaat was wel groter dan we eigenlijk verwacht hadden. Ja. Dus ik heb het over het Antonium. Hoe dat ding ook heet. Dat we daar in Brussel staat. Nee, we hebben niet gezocht naar Manneke Pis. Of Bertina. Hoe dat andere poppetje heet. Ja, ze zijn met z'n tweeën, geloof ik. En daar zijn we niet geweest. We hebben alleen even dat bollige apparaatje zitten kijken. Dan zijn we ook nog even geweest naar Dinan. Ja, een lekker rondvaart gedaan daar. En bij Dinan heb je de Citadel. Dat is heel hoog op een berg. Oude ruïne en dergelijke. We zijn er ongeveer een jaar of 20 geleden voor het laatst geweest. Toen was Jarno ook nog heel klein. Daar hebben we nog leuke foto's van. Maar nou wouden we er ook naartoe. Maar ja, wij zijn niet meer zoals een jaar of 20 terug. Het zijn een kleine 400 trappetjes. En dat zijn niet de modernste trappetjes die ze daar hebben. En de kabelbaan, ja, die was totaal helemaal afgebroken in verband met renovatie. Dus Lady Miranda en ik keken elkaar zo aan en dachten van, geef me Porsche maar een fikkie. Ja, toen hebben we gewoon een rondvaartje gepakt. Maar in Dino hadden ze ook natuurlijk weer een soort van kringloop. En daar kwam dit plaatje vandaan van Hever Villard en Capri de Vini. En natuurlijk die van Milk & Honey die ik eerder op de dag draaide kwam er vandaan. En nog een paar van die leuke plaatjes daar gezellig mee genomen. En je raadt het nooit. De vogeltjesdans van de elektronica's die lag er ook weer tussen. Dat ding, dat vind je gewoon over de hele wereld, hè? Ja. Ja. Dit is voor jou het goede doel. Op 12-2-4. En vriendschap. Oh.

0: Blijft een mooie plaat, hè? Deze van Warner en I Wanna Know What Love Is. Goedemorgen!
1: Nieuw. Nieuw. Dit is de paniekplaats.

0: lekker hè, deze van Vincent. En dat ben jij daarvoor, de paniekplaat van Van Dongen. En dat was Tony van der Putten. En als jij bij me bent, hè, ja, gezellig toch. En leuk dat jij er bent. Ja, ook onze RJ, oftewel onze Robert-Jan. Die meldde zich ook en die is er ook lekker bij. Die is een beetje aan het klussen.
1: Who, where, what, when, why, how, who?
0: Oh, volgens mij slaat hij op zijn duim.
2: Dat doet pijn.
0: Ja, dat snap ik. Ach ja, zeg, wat een rotzooi weer. Ja, ja.

0: alles maar door.
1: Maar je kunt bellen, hè? 076-541-992. Nou ja, laat maar zitten, hè? Ja. Je bent alweer te laat, hè? Ja. Ach ja, mag de pret allemaal niet drukken, hè? Moet allemaal kunnen, hè? Dat allemaal op die 19e september van het jaar 2026. We zijn er weer gezellig voor jou.
2: Wat een herrie, wat een herrie.
1: Heb je jezelf wel eens teruggehoord, Gerda?
2: Ja, ja. Je hebt gekras, je gerommel. Ja. Wat ben je allemaal aan het doen?
1: Hoezo, wat ben ik allemaal aan het doen? Hallo?
2: Ja?
1: Ja, wat ben ik dan aan het doen?
2: Ja, ja, het draaien. Maar ja, je maakt wel een herrie.
1: Ik maak altijd herrie, dat weet je toch?
2: Ja,
1: maar je hebt het over dubbel, je hebt het over gekraak volgens mij. Ik weet het niet. En Robbie de Groot die had het ook wel over kraakplaten en dergelijke. Volgens mij zit het allemaal een klein beetje tussen jullie oren.
2: Nou ja, ik zit eigenlijk een klein beetje op jou te wachten.
1: Oh jee. Ja,
2: ja, alles gaat hier, die computer van mij, die is echt helemaal... Elke keer zeg ik, Sjors, kom nou!
1: jongen, als Van Dongen er ook niet was geweest, hè? Och.
2: Ik heb een cadeautje hier leggen.
1: Ja, ja, maar ik kreeg ook van de week al weer een appje van... ging weer over iets en dergelijke. Ja, ga maar advies vragen bij George. Dan denk ik bij mij, advies vragen bij Van Dongen. Die heeft zelf nog advies nodig, man. Maar ja, of die ernaar luistert of ook pikt die Van Dongen. Ja, nou ja, goed, ja. Maar goedemorgen, Gerda.
2: Ik zeg dat van de tweede keer, maar de honderdste keer eigenlijk wel goedemorgen, Sjors.
1: Ja, nou, ik zeg het gewoon nog een keertje, goedemorgen.
2: Ja, een fijn weekend.
1: Nou ja, ik had een kleine vakantie, hè, dus...
2: Ja, nou ja, des te beter.
1: Ja, even lekker met vrouwtje Lief ertussenuit gegaan.
2: Dat moet ook kunnen.
1: Ja, daarom dus. Maar het liep allemaal een klein beetje anders dan... Nou ja, we hadden eigenlijk niks gepland, dus...
2: Nee. En je zou bellen voordat je kwam, dus ik wacht gewoon nog steeds op je belletje.
1: Ja, dus... Maar ja, jij belt met mij, dus...
2: Ja, maar nou, voor een plaatje.
1: Ja, nee, dat klopt. Je bent de eerste deze zaterdag.
2: Een heel oud plaatje wil ik horen.
1: Oh, geen Ancora of een Santiano?
2: Nee, ik heb Ancora aangevraagd. Oh. Maar ik heb een heel oud plaatje in mijn hoofd van Trea Dobbs.
1: Oh, Trea Dobbs, ja.
2: Maakt niet uit welk nummer, want ik vind ze allemaal even mooi. Dus, maar ik wil gewoon Trea Dobbs horen.
1: Oh, Trea Dobbs.
2: Dus een hele oude.
1: Een hele oude. Oké. Nou, dan gaan we even kijken of we iets van Trea Dobbs kunnen vinden.
2: Dat komt zo meteen wel.
1: Ja.
2: Hey, doe rustig aan. Ik wens je alvast een hele fijne verjaardag morgen.
1: Ja, dankjewel.
2: En ik spreek je nog wel dan.
1: Ja, dat komt helemaal goed, Gerda.
2: Okidoki, dus, dan ga ik weer verder. Ja, doei.
1: Zo, hallo zeg, wat is er snel. Ik laat nog even weten of misschien woensdag dat ik even tijd heb. Ja,
2: nee, woensdag ben ik met de oude Sunderbloem Lobo. Ik heb andere week geen tijd. Andere week sowieso geen. Ik ben de hele week weg. Elke dag heb ik wat.
1: Oh, nou, dat schiet dan ook op. Dus moeten we maar eventjes een planningje maken.
2: Ja, we maken wel wat leuk. Kijk, maandag komt de pedicure. Deze komt de... Ik ben de hele week heb ik wat. Ja. Dus okay. Ik heb de andere week een hele drukke week.
1: Nou, komt het helemaal goed. We houden in ieder geval contact.
2: Ja, en ik cadeautje loopt niet weg. Dat legt hij heel rustig.
1: Oké, nou alvast dank je wel, hè. Maar dat had je niet moeten doen, hè.
2: Ik wens je wel een hele fijne dag morgen pas.
1: Oké, jij hetzelfde aan die kant en geniet van je plaatje.
2: Oké, doei.
1: Doei.
3: De lekker. Na de wekker. Verzoekplaat.

0: Even lekker terug naar 1965. Hé, dat is exact 60 jaar. Nee, 61 jaar geleden. Want morgen hoor ik 61. Ja, dus geboortejaren. Trea Dobbs en de Ploem Ploem Jenka. Dat allemaal als lekker naar de wekker van onze Gerda. Ja, ja, ja, ja, ja. Nogmaals, dit is de ochtendshow. Goedemorgen!
1: George van Dongen!
0: Ja, dat ben ik, hè. Dat zegt men tenminste, hè. Ja, ja. En je luistert nog steeds naar...

0: Radio 1224.
1: George van Dongen.
2: Hey, goedemorgen.

ik moet er wel aan wennen hoor, ja. Deze van Frans Bauer, Billy Dans en Evro Bros. Dan heb je even voor mij. Ja, je bent zo gewend aan die originele uitvoering. Hè? Ja. Maar goed, de generatie van nu moet er natuurlijk ook even aan wennen. En dat heb je natuurlijk met de bouwertjes op tv. Hè? Ja, best wel leuk om te zien. Hé, hey, goedemorgen, dit is de ochtendshow. Het is zaterdag 9.

0: inderdaad, de ochtendshow hier op 1224. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Ja, wat gaan we allemaal doen tot aan de klok van 11 uur ondergetekende met de herrie op de zaterdagochtendshow. Hè? Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Maar ja, vanaf 11 uur gaat het allemaal echt van start. Hè? Ja. Lady Miranda, gezellig op de Vlaamse Tour. De Bels Vlaamse plaatjes weer klinken dan door jouw speakers heen. Hè? Ja. Dat allemaal tot aan de klok van 2:30. En dan is het tijd voor onze Wout de Wit. WDW, hè? Niet WD40, maar WDW, hè? Ja. Vanuit Veenendaal. En de zaterdagmiddag gebeurtenissen tot aan de klok van 6:00. En vanavond, ja, helaas nog geen Petertje Holland. Dit allemaal met wat privéomstandigheden. Dat kan gebeuren. Wij van Studio 16 wensen Peter heel veel sterkte toe daar aan de kant. Het is de ochtendshow, ik zei het al. We gaan ze er gezellig bij halen. Want er worden natuurlijk ook plaatjes aangevraagd. En je kan ze nog steeds aanvragen. Dat doe je allemaal via radio1224.nl. Of even via onze WhatsApp-lijn. Hè. Dat is 06-244-95564. Dat is allemaal leuk voor een gezellige verzoekplaat, hè. Ja, ik ben er bij jou tot aan de klok van 11 uur. Dus laten we maar lekker beginnen. Ja, ben je er klaar voor? Oké. Okay. Nou, dan gaan we starten. Ja. Was dat nou weer voor een amateuristische stop? En een overgang met een verkeerde tune. Ach ja. Zijn de luisteraars al gewend op de zaterdag? Goed, niet veel tijd aan besteden vanochtend. Nee. Wat gaan we doen?
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, we gaan beginnen met de aangevraagde verzoekplaten. Daarvoor gaan we even naar het mooie plaatsje Mil toe. We zeggen een hele goede morgen tegen Ronnie, Simone en Rosin daar aan die kant. Hè? Ja, ja. Nou, ze waren even druk bezig, hè? Ja, met de tuin een beetje fatsoenlijk te maken. Allerlei dingen opruimen en weet ik het allemaal. Wat allemaal in verband met een overleden van een oom. En ja, de boel moet even verkocht worden, maar dan moet het wel allemaal aan de kant staan. Ja, het moet er wel allemaal netjes uitzien. Hè. Nou, ik wens jullie daar natuurlijk heel veel sterkte en rust eraan. Hè. Denk aan jezelf. Hè. En dan hoef ik even een plaatje mee wou draaien. Eentje van Rowan Hezen. En wakker voor de wekker. Nou, dan was ik vanochtend ook, hè, Ronnie. Ja. Ik was ook al wakker voordat de wekker ging. Hé, hey, maar heel veel sterkte aan die kant. En Makian, denk ook om je eigen. Hè, ja. Want voor je het weet, je hebt je eigen helemaal afgepeigerd. En daar zit je zelf, maar ook het gezinnetje niet op te wachten. Hè, er helemaal niks aan. Alles met maten. Hey, heel veel succes aan die kant, Ronnie, Simone en Rosin. En we gaan hem even meedraaien. Voor jullie daar en voor iedereen die hem horen wil. Rowan Hezen, hier op 1224.

0: is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz.
1: Ik liep eens langs de friettent en ik denk wel een lucht. Er is gewoon een friettent in dus kleine gehucht. Mijn lintworm kwam naar buiten met het schuim in de mond. Hij zei een vette smoel is beter en ze broeken gezond. Vette wij?
2: Vette smoel.
1: Vette wij?
2: Vette smoel.
1: Vette

0: Lekker zo'n frikandelke.
1: Ja, lekker hè, zo'n frikandelke. Maar niet op de vroege morgen hoor, Jordi in de wc-experience. Ga ik ondertussen even kijken naar de andere verzoekplaten. Maar we hadden het hier over de vette smoel als retourtje voor Ronnie daar. Hè. En heel veel sterkte, hè. Radio 1224 en Belinda Kinnar.

0: singen. Even lekker terug naar 1974 alweer. The Cats hoorde je hier op 12.24 en at the Be My Day. Twee minuten over de klok van 10 uur. We gaan naar de volgende verzoekplaat. We gaan even gezellig naar Gerda toe. Daar in het mooie Amsterdam. Goedemorgen Gerda. Ik even een plaatje mee wou draaien voor iedereen en allemaal. Gewoon even een eigen keuze. Tenminste, van de artiesten Connie Vink en eentje van Ancora. Maar welke, dat maakt niet uit. Draai maar gewoon iets mee. Hey Gerda, dankjewel. We gaan die meedraaien voor iedereen en allemaal die het maar horen wil. En ik zou zeggen, wens jou een hele fijne zaterdag daar aan die kant. En makkie aan, hè. Rustig aan doen, hè. Ja, ja. Lekker gewoon genieten van de muziekjes hier op 12.24. Gaan wij de plaatjes meedraaien. Strakjes eentje van Ancora gaan we doen. Gaan die gezellige meezingen van Connie Vink. En maak je niet dik, dun is de mode. Ondertussen geef ik ook even door dat jij nog steeds je plaatje aan kunt vragen via radio1224.nl en anders gewoon via onze WhatsApp 06-244-95564. Kom er gezellig bij, we draaien bijna alles. Namens Gerda, Ancora en Connie Vink.
1: Jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Niets is te gek, je mag alles aanvragen. Jij vraagt, wij draaien.

0: ochtendshows kan er maar één.
1: De wakkers te zijn!
2: Oh my god!
3: George van Dongen.
4: Goedemorgen! Goedemorgen! Wakker worden! Wakker!

paniekplaat van een paar weken geleden. Hè? Deze van José Zep. Komt uit het plaatsje hier naast Breda vandaan. Hè? Uit Etten-Leur. Hè? Ja. En de liefde die blijft. Goedemorgen allemaal voor degene die zojuist ingeschakeld zijn. Ja. Dan krijg ik nog hier en daar van die berichtjes binnen van... Hé, Verdongen, waarom stop je ermee? Ja, ik had iets op Facebook gezet gisteravond van de allerlaatste ochtendshow. Met een paar tekentjes erachter. Ja, er waren wat lettertjes en cijfertjes weggelaten. Dus. Maar er staat nergens iets op Facebook over dat ik ga stoppen, hoor. Nee. Zeker niet. Ik heb het nog veel te veel mijn zin hier bij 12-2-4. Nee, er staat gewoon de allerlaatste ochtendshow als 60-jarige. Ja, dus als je keek op Facebook, als, er stond A.S. De 6 was weggebleven, er stond een 0. En er stond hier iets van ich.r. Nou, morgen word ik 61, dus ja, dat is vandaag de laatste dag dat ik mijn eigen nog gewoon 60 mag. Ja, morgen weer een cijfertje bij, hè? Ja. Ja, en ik mag het niet zeggen eigenlijk. Maar morgen, dus 20 september, dan hebben we ook morgenmiddag natuurlijk onze Klaas Vaak. Je weet wel vanuit Ede, ja, de zondagmiddag specialist. Je hebt het niet voor mij, hè? Je hebt het niet voor mij, hè? Maar morgen samen met zijn vrouwtje Sylvia zijn ze zoveel jaar getrouwd. Morgen is het in feite hun trouwdag. Je hebt het niet voor mij, hè? Dus morgen zijn Klaas en Sylvia zoveel jaar. Ik weet niet hoeveel, maar zijn er aardig wat, hoor. Dus ik moet het nog maar zien te halen. Ja. Maar niet tegen Klaas zeggen dat het voor mij hebt, hè? Nee, je had zoiets opgevangen. Gewoon zoiets, hè? Ja. Dus ja, en morgen wordt mijn schoonvader 90. Dus ja, daar zijn wij morgen aanwezig. Mirsel heeft 90 jaar. Wat een prestatie toch. Hè? Ja, hoe ik het uit heb kunnen kiezen, ja, ik weet het niet. Ik ging met Lady Miranda op pad. En we raakten aan de praat. Ja, je kan gesprekken op bepaalde manieren voeren. Hè? Ja, zo zeg ik het ook maar weer. Hè? Ja. Nou, ondertussen zijn wij volgend jaar 40 jaar samen, dus ja. Tegenwoordig maar weinig kunnen zeggen, geloof ik. Volgend jaar alweer 40. Maar ik koos het zo uit dat mijn schoonvader op dezelfde datum jarig is als ik. Dus ja, dat was altijd leuk, hè. Maar die goede man die wordt dus morgen 90 jaar. Dus dan valt die 61, die valt gewoon in het water, hè. Ja. Ach ja. Goed, maar weer genoeg gemout. Hè? Ja. Het is tijd voor een verzoekplaat. En er was iemand die zette mij even goed aan het werk. Oh, ik krijg hier van onze Klaas. Ja, die luistert ook mee. 47 jaar. Verrader staat erbij. Hoezo? Je luistert naar de verkeerde zender, joh. 47 jaar. Ho. Kun je nagaan hoe oud die man al is, hè? Ja. Hij zit meer in de buurt van mijn schoonvader dan in de buurt van mij. Ach ja, wat een pret allemaal niet drukken. Moet allemaal kunnen, hè? Ja. Goed, Verdongen, je bent alweer lang genoeg aan het kletsen op die zender. Dus het wordt tijd voor een verzoekplaat. En er was er eentje die aangevraagd werd door mijn broer, Robbie de Groot. Die dacht, ik zet hem even aan het werk. Ik wou graag even een speciaal plaatje horen van Vicky Leandros. Hij schrijft deze kant op, goedemorgentjes. Graag zou ik een plaatje willen laten draaien voor iedereen. Graag Vicky Leandros en alle vrienden, meine Lieben. Groetjes namens Robbie de Groot. Nou bro, ik heb iets gevonden. Ik had hem niet op de schijf staan, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar als grammofoonplaat weet ik het niet, want je weet zelf, net zoals ik, al die platen, vooral die Duitsstaligen en die Engelstaligen, staan nog niet uitgezocht. Dus ik heb hem gewoon via het internet moeten halen. Maar ik weet niet, volgens mij was de kwaliteit bagger. Maar zie je inderdaad zo bagger.

Lager is als dat mijn stem klinkt, dan gooi ik er straks een andere in. Dus laten we het hopen dat het een beetje klinkt. Hey bro, dankjewel. We gaan hem lekker meehalen, meedraaien, meejammeren. En dat doen we hier op 1224. Vicky Leandros. En dat allemaal met alle vrienden. Meine Liebens.

Hij wordt meegedraaid als een retourtje voor Bro daar aan de andere kant van Breda. Raspberry Barrett en Prince. En Vicky Leandros en Theo weer vanaf los. Gewoon van de grammofoon. Want de andere, ja, die klonk echt niet, hè? Nee, die klonk echt niet, hè? Moet even kijken, hè? Dus. Zo, dan gaan we even verder met de volgende verzoekplaat. Wat is dat nou weer? Even kijken hoor, momenten.

0: tussen Klaas en Sylvia. Hè? Ja, het bruidspaar, hè? Ja, ja, ja. En dan komt onze Klaas. En die zegt dan 47 jaar. Waar opeens Sylvia hem een elleboog geeft.
1: Oh, dat doet pijn.
0: Ja, het is 48 jaar. Maar Klaas en Sylvia natuurlijk alvast van harte gefeliciteerd morgen. En maak er een leuke dag van. En luisteraars, gooi hem morgen maar helemaal vol met felicitatieverzoekjes, hè? Ja, ja. Want 48 jaar geleden, hoor, toen was het zover, hè? Ja, ja. Inderdaad. Toen zagen ze dat kerkje, hè? En we gaan even meezingen.

0: leuk hè, deze even van het Duo X en Deb. Was dit nou weer?
1: Zeg, kennen jullie Paulus al?
0: Was dit nou weer?
2: Ja. Waarschijnlijk wel, want hij is oud en woont al jaren in het woud.
0: Ja, hallo. Jongen. Er komt weer van alles nog wat door, hoor. Als ik die knopjes ook maar verkeerd heb ingeschakeld, dan hoor je er van, nou ja, goed dan deze maar.

prachtig, deze van Koos Alberts en Ameland. Hè? Ja, ik snap alleen helemaal de tekst. Die was Amsterdam, daar komt hij in feite vandaan. Daar is hij geboren, getoogd. Hij zingt iets over Ameland. Ja, ik kan nog steeds de kloon niet helemaal. Goed, maar het kan ook gewoon zomaar een mooie plaat zijn die hij ooit geschreven heeft. Want dat is de B-kant van Ik verscheurde je foto. Koos Alberts was dat allemaal. En die stuurden we even naar Sylvia daar in het mooie Ede. In verband dat ze morgen dus 48 jaar getrouwd zijn. En dat deed mij toch eventjes weer zoeken naar wat was nou eigenlijk de nummer 1 in de hitlijsten op de dag van hun bruiloft. Dat is in 1978 geweest, hè, 20 september. Toen stond deze op nummer 1.

0: Ja, of dat vandaag de dag nog gezongen wordt, hè? Hey, hello, so you're the greatest lover, you're the sexy thing. Ja, dat werd tegen mij vroeger ook wel eens gezongen, hè? Maar nou tegenwoordig...
1: Jammer, jammer, jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
0: Ja. Tegenwoordig gewoon, als je een beetje bezig bent... En je wil net zoals vroeger even lekker gaan stoeien, dat is het meer van...
2: Oh, dat doet pijn.
0: Inderdaad. Even van de ene zij naar de andere zij.
3: Who, where, what, when, why, how, who.
0: Ja.

0: Ja, we gaan even naar onze vriendin, daar in het mooie Oudenaarde. Zeg een hele goede morgen tegen Vivine. Nou, daar waren we vorige week, hè. Gezellig. Even kijken. Ja, na het draaien zijn we vorige week weggegaan, ja. Dan zijn we richting Oudenaarde gegaan. En daar zijn we toen op een gegeven ogenblik naar Zuzi Marel gegaan, hè, zondagmiddag. Oh, dat was weer gezellig, hoor. Ja, ja, ja. Dan komt straks weer leuke muziek van Zuzi voorbij. Hier bij Lady Miranda op 12.24. Hè. Dus ook de nieuwste van Zuzi. Dat was op de melodie van Donny Hightower. Maar misschien dat ik die straks nog even ga draaien. Maar we gaan eerst even lekker naar Vivine. Ondertussen krijg ik hier weer een verzoekplaatje binnen. Helaas, die verschuiven we naar Lady Miranda toe, hè. Ja, want de verzoekbox was al dicht. Maar goedemorgen, Vivine. En Vivine die schrijft deze kant op. Een goedemorgentje, Sjors. Even graag voor iedereen een mooie plaat van Jannes. Doe maar een eigen keuze. Nou, dat kan er maar één zijn, hè, Vivine. Ja, ja. Was die prachtige plaat van Jannes en zwevend naar het geluk. En of ik daarna ook nog een plaatje mee wou draaien voor Susanna en ook voor jullie. Iets van Semino Rossi. En danken voor deine Leben. Een heel fijn weekend voor jullie. En dank voor de hulp. Nou, graag gedaan, Vivine. We doen het met liefde en plezier, hè. En geniet jij maar even lekker van de plaatjes. Straks Semino Rossi. Maar nu eerst Jannes op 12.24.
1: Ik wou.

0: Even lekker terug naar het Knokkenfestival 1965 alweer. Hè? Ja, ja. Dat was een oudje van Dave Barry en die had het allemaal over. Now is the moment. De B-kant van This Strange Effect. Hè. Ook zo'n leuk, mooi plaatje. Hè. Ja, ik had alleen de single eventjes niet bij de hand. Hè. Nee. En dan ga je even in die app kijken en dan zie je allemaal hits voorbij komen. Ook over Luf. En dan heeft er ook iemand het op een gegeven ogenblik. Van leuk hoor, die meidengroep hoor. Ja. Die leuke meiden. Maar dan zit er eentje doorheen te lullen. Daar word je gek van.
1: Hallo. Hallo, die kles daar zo. Het is het mannetje in de radio.
2: George van Dongen.
0: Inderdaad, hè. Ja, dat was ik dus.
2: Nieuw. Dit is de paniekplaats. Radio 1224. George van

0: gekozen tot de...
1: Plaats.
0: Ja, deze van Tony van der Putten en Als jij bij me bent. Goed, ze zit al helemaal in de startblokken. Ik ga van stoeltje verwisselen. Ik dank iedereen voor het luisteren naar deze allerlaatste ochtendshow als 60-jarige mogen presenteren voor jou hier op 1224. Veel plezier bij mijn collega's. Zo dadelijk Lady Miranda en daarna onze Wout de Wit. En vanavond, ja, dat zien we dan wel weer, hè? Ja. En we gaan eruit met de laatste nieuwe van Susie Marel. Hey, tot volgende week. Bye.

0: 7.
1: Dan is het nu tijd voor de Troetelschijf.
2: Dag lieve luisteraars van Radio 1224. Mijn naam is Robbie Strauven en ik ben in het radioprogramma van Lady Miranda op Vlaamse Tour Troetelschijf voor de maand september. Met mijn nieuwe single Dans, Dans, Dans.
3: Look out! Troetelschijf.

0: Lady Miranda.
1: Echt wel?
2: En nu? Op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.
3: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
0: Radio.

0: Het krakende vinyl.
1: Ik zeg een hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 19 september. En dit is voor jou het programma Op de Vlaamse Tour. En dat via de stream van Radio 1224. Wat gaan we allemaal doen? Tussen nu en 12 uur, gewoon van de grammofoon zonder verzoek. En 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee. En dat tot aan het klokje van 2:30. En dat natuurlijk met verzoek. En daar straks meer over. We gaan het eerste uurtje zo meteen starten met eentje van Mariana. Laat me vrij. En daarachteraan komt er eentje van Nathalie Geudens. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
2: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is Gewoon van de Grammofoon.

Nathalie Geurens. En vissen zijn precies als jij. Blijft ook een mooi nummertje, hè? Goed, ik heb er weer twee op een rijtje liggen voor jullie. Als eerste Mama's Jasje en Zo Ver Weg. En daarachteraan eentje van Frank Galan.

Je hoorde Frank Galan en Die Zomer en Jij. Goed, de volgende twee dan. Als eerste Claire en Op de Purperhei. En erachteraan eentje van Poppy Prins.

En toen kom in mijn armen. Goed, de volgende twee liggen natuurlijk al lekker klaar voor jullie. Als eerste Flashback en Fool Never Learns. En erachteraan eentje van Rita De Neve.

0: Hey hallo, ik ben Laura Lien en ook mijn vinylhits hoor u nu bij Lady Miranda.
1: Radio 1224.

0: Arrivederci.
1: Je hoorde Laura Lin en Arrivederci Hans. En dat was op het mooie gold vinyl. En van gold vinyl gaan we even richting een gele vinyl. Het zit wel een beetje in de familie qua kleur. Maar goed, maar eerst de volgende mededeling.
2: De verzoekbox is geopend.
3: Wil jij de plaat horen die voor jou het meeste betekent? Wil jij gewoon een plaat horen die je leuk vindt? Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou.
1: Ga daarvoor naar Radio 1224 en vraag ze gezellig aan. Je kunt ook via ons WhatsApp-nummer werken. 06-244-95564. En voor de mensen die in het buitenland wonen, België of onder andere Sjaak zit momenteel mee te luisteren in Salo. Goeie zonnige morgen daar. En dan kan het ook allemaal via dat 06-nummer. Maar dan plaats je er even 0031 voor en het komt dat allemaal goed. We hadden het over gold vinyl. We gaan nu naar geel vinyl. Hier is Willy Sommers en Laat de zon in je hart.

0: Je hoorde Anne-Christie en gelukkig zijn. Goed, nog een paar te gaan en dan zit het eerste uurtje er alweer op. En onder die paar vallen onder andere de volgende twee. Als eerste de Radio's met als liedzanger Bart Peters en Gimme Love. En erachteraan eentje van de Kreuners.
1: I give you

0: Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Helemaal in haar nopjes, achter de knopjes. Tussen 12 en 2 is dit.

de trein naar geluk. En jullie weten allemaal dat Robbie Strauven met het nummer Dans, Dans, Dans mijn trottelschijf is voor de maand september. Maar ik ga even een andere meedraaien van hem. Waar dromen ontstaan.

Zo, het middag met ineens lekker gestart. Dus we starten ook maar met de verzoekjes, hè. Ze komen aardig binnen. En blijf dit vooral volhouden, hè. En waar doe je dat allemaal? Radio1224.nl. Je kan ook via onze chatbox komen. Studio16breda.nl. Daarlangs kan je lekker meekletsen. Gerda en Patricia zitten er al gezellig in. Ze zeggen, kom er gezellig bij. En ook daarlangs kan je dus verzoekjes aanvragen. Maar we hebben natuurlijk ook een WhatsApp-nummer. 06-244-95564. En voor de mensen die in het buitenland zitten of in het buitenland wonen, plaats er 0031 voor. Laat het nulletje voor de 6 weg en komt allemaal goed, hè. Ja, en via de WhatsApp, dat heeft ook Jannie Albers gedaan. Of ik een plaatje mee wou draaien voor iedereen die luistert. En met allemaal de groetjes van Jannie Albers erbij. Mocht een eigen keuzeplaatje zijn. Ik heb gekozen voor eentje van Axel Leen en Dans mee met mij. Rechterin krijg je er eentje van Bobby Prins als retour. Maar eerst Axel Leen en Dans met mij. En dat allemaal namens Jannie Albers.

Je hoorde Bobby Prins, zing met me mee en dans met me mee. En dat was mijn retourtje richting Jenny Albers. En dan gaan we lekker verder. En voor de volgende ga ik even richting Amsterdam. Moet ik zeggen, een hele goede morgen. Sorry, goedemiddag. Goedemiddag, Miranda. Ik zeg een hele goede middag tegen Ali. Ik moet eigenlijk een beetje rustig praten, want Ali ligt momenteel op bed met ontzettende hoofdpijn. Dus ik ga heel rustig lezen. Henk en ik wensen jou en George een fijne zaterdag met vele mooie plaatjes met een dikke kus erbij, lieve schatten. Eigen keuzeplaatje van Lux Steno. Nou Ali, dat gaan we doen, hè. Ik heb ze nieuwste klaarstaan voor je, als de zon schijnt. En ik weet, omdat jij, ik weet dat jij van de muziek van Lux Steno houdt. Dus ik doe er eentje van Lux Steno als retour. Nou, ik zou zeggen, heel veel beterschap, lieve schat. En geniet van je plaatjes, hè.

0: En zometeen gaan we even twee verjaardagen vieren. Maar eerst de nieuwste van Lindsay.
1: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.
0: Hele goede middag.
1: Niet zo chagrijnig, hey, we gaan er tegenaan. Hele goede
0: middag. En dat een hele goede middag. En hier is ze met 1000 keer gevraagd.

jaar stilte. En wat een comeback heeft ze ook gedaan, hè? Goed, wat zei ik? Gaan we een feestje bouwen? Natuurlijk. En van wie? Voor wie gaan we een feestje bouwen? We hebben dit weekend in Huize Simons 2-jarige. Als eerste mijn man, George van Dongen. Die heb je vanmorgen kunnen horen. Wordt 61 morgen. En mijn allerliefste papa wordt morgen 90 jaar. En dan kan ik alleen maar één ding zeggen. Wauw, wat een leeftijd. Ik ga even zingen voor hun.

0: Hyper de piep!
1: Hoera!
0: Hyper de piep!
1: Hoera!
0: Hyper de piep!
1: Hoera! Nou, meneer Verdongen naar beneden, alvast gefeliciteerd, flapstaarten. En ja, mijn papa moet ik even wachten met morgen, want die kan helaas niet meeluisteren. Maar... doe er even een tunetje bij. Ik heb natuurlijk wel wat plaatjes klaarstaan, hè, voor de tweejarige. Even eens kijken. De eerste plaat die ik even naar de beneden verdieping ga sturen. Tijdje geleden dat ik hem gedraaid heb. Dat is eentje van Eveline Canoot. En compleet. Daarachteraan. En die stuur ik ook even naar beneden. Suzy Barrel. En door jou weet ik wat liefde is. En die zin klopt ook helemaal, hoor. Door hem weet ik wat liefde is. Dan heb ik ook nog twee klaarstaan voor mijn lieve papa. Eentje van Frank en Christel Galan. Heel mijn wereld, dat ben jij. En dan eentje... je kent hem niet beter als van vader Abraham. Ik heb hem zelf ooit met mijn broer en mijn zus gezongen toen mijn papa en mama 25 jaar getrouwd waren. Net als achtergrond hadden we het bandje van mijn oom. Van nonkel moet ik zeggen, nonkel Willy. En toen hebben wij het nummertje gezongen, Bedankt Lieve Ouders. Ik was zo'n beetje aan het snuffelen op het internet. En toen vond ik deze, maar dan gezongen door Patrick Onzia. En die ga ik ook even meedraaien. Die twee voor mijn papa en dan de eerste natuurlijk voor Mannetje Lief. En welke is er dan de eerste? Dat is deze van Eveline Canoot. En hier is ze met compleet.

0: En van de ene jarige gaan we naar de andere jarige natuurlijk.
1: Hiepen de piepen de piep. Hoera! Hiepen de piepen de piep. Hoera!
0: En morgen gaan we natuurlijk een groot feestje bouwen voor de lieve papa die morgen 90 wordt. En wat ga ik voor hem draaien? Heel de Mijn Wereld, dat ben jij van Frank en Christel Galan.

eigenlijk een andere starten, hè? Ja, ik moet even. Het is, ik doe ze voor allebei, dus dan moet ik eigenlijk deze starten. Lang zullen ze leven. Start maar gewoon opnieuw, hè?

En dan starten we gelijk deze tune. Want om even in de verjaardagsstemming te blijven, gaan we even naar Oudenaarde toe. Naar onze lieve vriendin Vivine. Ze schreef deze kant uit. Dag Miranda. Misschien eens een keer eens wat aanvragen voor de twee lievejarigen van morgen. Jouw man, lief. En jouw papa. Nou, dankjewel, Vivine. Ja, en het nummer wat ze aanvraagt is wel een heel mooi nummer daarvoor. C'est la vie van Michael Lanzo. En die krijgen papa lief en man lief aangeboden namens Vivine. En Vivine krijgt natuurlijk een retourtje. Dat zal er waarschijnlijk wel eentje van Hurbes zijn, maar ik moet even kijken. Want ik heb meer leuke voor jou. Oh nee. Ik heb een andere leuke. We waren van de week in Dinant. Ja, en toen kwam er heel toevallig een kringloopwinkeltje binnen. Ja, en dan George en ik tegenwoordig met kringloopwinkels, dat is geen succes. We stapten binnen. En wat vinden we daar rechts? Platenbakken. En ik heb een hele mooie gevonden van Frank Michel. En dat wordt jouw retourtje. Frank Michel en San Angelo. Maar eerst, namens Vivine. Net allemaal speciaal voor George van Dongen. En mijn papa. Is hier Michael Lanzo en C'est la vie.

0: is het nu tijd voor de Troetelschijf.
1: Dag lieve luisteraars van Radio 1224. Mijn naam is Robbie Strauven en ik ben in het radioprogramma van Lady Miranda op Vlaamse Tour Troetelschijf voor de maand september met mijn nieuwe single Dans, Dans, Dans.
2: Ja, en toen was ik even... Ik pakte even de verkeerde. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Wat gaan we daaraan doen? Gaan we hem even bijpakken. Het loopt lekker vandaag. Echt. Nou, dan doen we nog één keer helemaal overnieuw. Dan doen we ding dong. Ding dong.
0: Dan is het nu tijd voor de Troetelschijf.

Ja, sorry dat even fout ging, hoor. Ja, dat is live, hè. Kan gebeuren. Maar je hoorde het trottelschijfje. Robbie Strauven en Dans, Dans, Dans. Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. Ik heb er nog een paar te gaan. En voor de volgende gaan we even naar Amsterdam. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Gerda. Of ik namens haar twee plaatjes mee wil draaien. Dan worden er inmiddels vier. Er komen er net twee bij. Komt allemaal goed, Gerda. Maar in ieder geval, ze vroeg twee plaatjes aan. Speciaal voor haarzelf en voor iedereen die luistert naar de Radio 1224. En welke wou ze graag horen? Giovanni en Peggy. En Ooit zie ik je weer. En eentje van Bjorn. En dat mocht een eigen keuze zijn. En die staat klaar. Allebei staan ze klaar, Gerda. Daarachteraan natuurlijk een retourtje. Maar eerst namens Gerda. Zijn hier Giovanni en Peggy. En de weg, en niet de weg van liefde, maar Ooit zie ik je weer.

Ja, en weer ging er iets mis, hè? Doe je de jingle en deze is speciaal voor jou. En het nummer van Bjorn. Nee, er was ook nog een plaatje dat Gerda aanvroeg. Die je net hoorde. Frank en Christel Galan en nog steeds zijn we samen. Dat was het retourtje. Ik blijf zeggen, goedemorgen, Miana. En goedemiddag. Word eens wakker.

En dankjewel, Ada. Een eigen keuze plaatsen en ook een beetje bestemd voor ons. En verder ook voor iedereen die luistert. Dankjewel alvast en een hele, hele fijne dag morgen. Nou, Ada, dat gaat goed komen, hoor. Ik heb er zin in ook. Lekker feesten. Plaatsje dat ik voor jullie heb klaarstaan. Ik dans en zing. Dat is toch ja, eigenlijk een vrij een nieuwkomertje. Hij is nog niet zo heel lang bezig. Een jaar of... Even kijken. 3, 4. Hooguit. Liaro heet hij. Een beetje contacten met gezocht. Een beetje muziek van binnen gehaald. En deze is dan namens jullie daar. In het mooie Veenendaal. Ik moest even denken. Oh, echt hè. Maar Liaro en ik dans en zing. Daarachteraan komt natuurlijk ook een retourtje. Maar eerst jullie verzoekje. Eerst zeg ik niet ervan en dankjewel hè.

Je hoorde Patrick Simpels en Dua Dididam. De nieuwste van hem. En dat was mijn retourtje richting Ada. En dan gaan we snel verder. Ik zie dat ik nog maar een uurtje heb. Ja, ja, nog een uurtje en dan gaat hij erin komen. De Arizona vanuit Veenendaal. Met ons Woutje de Wit achter de knopjes. Dus ik moet snel, want we gaan lekker verder met de volgende. Snel verder met de volgende, moet ik zeggen. Ja, en dit vind ik wel heel leuk. Zelfs in Salo, in het zonnige Salo, zitten ze mee te luisteren. En dan hebben we het over niemand minder dan Sjaak en Jenny. En Sjaak schreef deze kant uit. Graag een plaatje van Bjorn. Speciaal voor Jenny, Patricia en René. En natuurlijk ook voor alle luisteraars van Radio 1224. Nou, Sjaak, dat gaat goed komen. Hij staat klaar. En met welke staat hij dan klaar? Moest goed luisteren. Hij staat klaar met deze. Bjorn en de lucht was...

Zo, even de rust weer laten keren. Ja, en ik weet als je dit allemaal gehoord hebt, dan weet hij dat hij altijd lekker uit zijn pannetje gaat met dit nummer. Nou, Sjaak, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Met het nummer van Giovanni Cherio. Ja, en anders hoor ik het wel, hè. En dan gaan we weer lekker verder. We gaan even richting Veenendaal. En ik zeg een hele goede middag tegen Eddy. Goedemiddag, schrijft hij. Luister lekker mee. En graag een plaatje van Margot Hallemans. En graag het plaatje Kinderspel. Speciaal bestemd voor Joop, Joke en Corina. Ik moest even zoeken, want ik zie dat ze nog niet zo heel lang bezig is. Een Vlaamse actrice is het, Margot Hallemans. En in het echt heet ze Hanne van den Bossen. Oh, van den Bossen, ja, WTM-serie. Ah, nee, dat zo heet ze niet. Zo heet ze in de serie. Margot Hallemans, een Vlaamse actrice. Vooral bekend als Hanne van den Bossen in de Vlaamse tv-serie Familie. Ja, en die ken ik ook nog, want dat keek ik thuis altijd. Leuk, leuk. Goed. Maar jij vroeg deze plaat aan voor Joop, Joke en Corina. En Eddy, erachteraan komt natuurlijk een retourtje jouw kant uit. Maar eerst Margot Halleman en Kinderspel. MUZIEK

Je hoorde Free Superio en Ik heb je lief. Dat was mijn retourtje richting Eddy. In het mooie Veenendaal. Ik hoop dat het goed gekeurd is. Zal wel. Ja, en dan moet ik even een paar plaatjes even kijken. Ik moet even bij elkaar gaan zoeken. We hebben een plaatje namens Jannie Albers. Voor Manlief en voor de papa. Omdat ze morgen jarig zijn. Even kijken, dan gaan we hier naartoe. Hier hebben we er eentje namens Gerda. Voor Manlief en papa lief. Kijk, die hebben we al, die vier hadden we al gehad. Ja, en nog een hoop. Dus ik ga ze even achter elkaar doen. Allemaal plaatjes voor Sjors en voor mijn papa. En de eerste, dat is er eentje van een man die we vorige week zondag voor het eerst live hebben gehoord. Hij is ooit ook al een keer troetelschijf geweest. Een betere toekomst was het nummer toen. Heel mooi. Het is een klein manneke. Maar man, man, man, wat heeft hij een dijk van een stem. En wie hebben we het, of wie hebben we het dan? Dat is Nick Bernard. En ik heb een nummertje van hem gevonden. Het is een covertje van Kansas, Dust in the Wind. En die draai ik namens Jannie Albers. En dan normaal speciaal voor Manlief. Ja, eigenlijk niet voor papa lief, die kan het toch niet horen. Dus maar in ieder geval voor de tweejarige is hier Nick Bernard en Dust in the Wind.

Nick Bernard. En een covertje van Kansas, Dustin Wind. En dan gaan we de volgende erbij pakken. Die is dan namens Gerda. Ik weet dat mijn papa het niet kan horen, maar ik weet dat hij deze helemaal geweldig zou vinden.

is de verkeerde. Deze moet ik hebben. Je hoorde de formatie Voortakt. Ze worden ook wel de nieuwe Strangers genoemd. Maar ze gaan onder de naam Voortakt. En dit was op de melodie van Oya Lili van K3. En dan heette het Ik Wil Meer Pri. Op Nederlands zou zeggen Ik Wil Meer Zakcentjes. En in België zei Ik Wil Meer Pri. Ja, ja, kan het nog wel hoor. Beetje Bels. Ja, en dat was allemaal namens Gerda en in ieder geval een hoop. En dat was allemaal bestemd voor meneer Van Dongen en voor de papa die morgen jarig zijn. De een wordt 61 en de andere 90. Ja, ik blijf zeggen, oh, wauw, wat een leeftijd. En als je weet wat de man lief allemaal heeft meegemaakt de laatste jaren, dan kan ik alleen maar zeggen, een diepe buiging en met heel veel trots. Want daar ben ik op hem. Maar van het ene feestje gaan we naar het andere feestje. Want ook morgen vieren ze in Ede ook een klein feestje. En over wie heb ik dan? Klaas en Sylvia. Morgen, 48 jaar getrouwd. Daar kan ik ook alleen maar wauw tegen zeggen. Inderdaad, zoals meneer Van Dongen dan zei, wij moeten het maar zien te halen. Je weet maar nooit, hè? Nee, komt allemaal goed. Misschien halen we dat nog wel. Hè? Goed, maar van het ene feestje dus naar het andere feestje. Dus ja, ook voor die twee daar in Ede, Klaas en Sylvia. Ook voor jullie gaan we eventjes zingen, hè? En dan krijgen jullie een liedje aangeboden namens mij. Eerste liefde, mooiste liefde van Dana Winner. Dan zou ik zeggen, geniet daarvan, maar eerst gaan we even zingen.

0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
2: En hij schreef deze kant al uit. Dankjewel Miranda. Nou, alsjeblieft, Klaas en Sylvia.

gaan we weer verder met de verzoekjes. Ik heb er nog een paar te gaan, dus ik moet lekker opschieten. En voor de volgende gaan we even richting Sint-Niklaas. En ik zeg een hele goede middag tegen Patricia. Of ik een plaatje mee wil draaien namens haar van Wiltura. En dan graag het nummer Ik mis je zo. Ja, een beetje een moeilijke tijd voor Patrice. Bijna een jaar geleden dat haar man overleden is. Dus dan kan ik deze nummers ook wel heel goed begrijpen. Dus ik heb bedankt voor je verzoekje, Patricia. En probeer er toch een beetje van te genieten. En deze is namens jou. Je krijgt natuurlijk ook een retourtje. En ik denk dat jij wel weet welke. Eentje van Danny Drover. En die draai ik erachteraan. Maar eerst deze van Wiltura namens Patricia.

0: En deze is op verzoek.
1: Namens ons maatje Bjorn, speciaal voor de benedenverdieping voor meneer Van Dongen, voor zijn verjaardag en voor mijn papa. En de groetjes aan alle luisteraars van Radio 1224.

Michelangelo en dat kleine dorpscafé. En dat was een retourtje richting Lendeleden, richting ons maatje Bjorn. Kijk, bijna 3:05. Tijd om de laatste voor vandaag te gaan draaien. En dat is deze.

0: Dat was de laatste voor vandaag. Voor het middagmatinee van 19 september. Het moet heel, heel snel zijn. Maar ik ga jullie vast een topweekend toewensen. Wij gaan een heerlijk feestje bouwen. En dan even over volgende week. Volgende week zaterdag tussen 11 en 2 en half 3. Geen Op de Vlaamse Toer. En dit allemaal omdat ik moet werken. Ja, en dan moet ik even kijken of er dat weekend nog ergens in de avond een gaatje is. Misschien de zaterdagavond als ons Petertje Holland er nu terug is. Misschien dat we even een paar uurtjes zaterdagavond draaien. Maar zo niet, dan ben ik er over 2 weken pas weer. Dus, wat doen we dan? Dan halen we voor de laatste keer voorlopig de trotterschijf van september erbij. Ik denk dat meneer Van Dongen hem ook nog wel zal draaien volgende week. Maar in ieder geval, voorlopig even als laatste in het middagmatinee is hier Robbie Strauven en Dans, Dans, Dans. Daarachteraan komt nog mijn laatste plaat. Die zal heel snel moeten zijn. Fijn weekend. Bye bye. Zwaai zwaai.
1: Look out. Doedelschijf.

0: Nogmaals allemaal fijn weekend.
1: Dag dag. Kusje. Doei doei. Doei doei.
2: Wat?
3: Het is doei doei.

Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Hier is je dan weer, Wout Wit onder getekende. De Arizona aan je radiotoestel. Zaterdagmiddag, net even na 2:30. Bedankt natuurlijk, gaat eruit aan Lady Miranda. Studio 16 in Breda. En daarvoor was het de oude George van Dongen. Vindt zijn oudejaarsdag. Hè? Ja, morgen is hij een jaartje ouder. Of wordt hij een jaartje ouder? 61 op de teller. En weinig gelopen. Weinig gelopen, ja. Zo goed als nieuw. En natuurlijk de pa van Miranda. 90 jaar wordt hij. Afijn, je hebt het net gehoord in de show. Dank jullie wel, Studio 16. Breda. Dan ging het weer los, hè. Op de radio 1224. Vierde middengolf, 1224 kilowatts. En natuurlijk wereldwijd radio 1224.nl. Je bent er getuige van. Zaterdag 19 september 2026 alweer. Fijn dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. En voor reactie mag je altijd even een appje sturen op 0651-06-3139. En anders via radio1224.nl. Ook de Scheepsjager en Madonna. Goedemiddag, DJ Steven. Jan Heikamp is erbij. Jozef en Christine. Vanuit de Weert. Heina Tom. Hanny de Roos in Reden. En Jenny Tom. Ik zeg, dat is allemaal hartstikke leuk, toch? Ja. Henk Wijngaard op de radio.

0: leuk?
1: Hey, wij gaan op de radio.
0: Is dat leuk?
1: En dat is leuk.
0: Ja. Natuurlijk. Ja. Dat is leuk.
2: Leuk, man.
0: Klik soms in een deuk. Oh, dat is leuk.
1: Het is niet altijd leuk, maar

natuurlijk een cover van André Hazes. Wat is dan liefde? Gemaakt en uitgebracht door Zilveren Met. Ja, of even een tijdje geleden, hè? Maar blijf lekker, hè? Ja. Had die George van Dongen bijna ons te pakken, hè? Laatste uitzending van zijn leeftijd 60 jaar. Ja, zullen ze kunnen overleven. Het is ook de laatste zaterdagmiddag van de 19e september 2026. Ja, zo is het toch. Hij liep even verschrikken. Ik denk, wat nou dan? Maar gelukkig, volgende week is hij er gewoon weer. Hè? Ja. Dan is hij een jaartje ouder, 61, maar daar hoor je niks van. Hè? Zien wel, hij wordt ietsje kaler. Ja, een beetje grijzer, maar dan word ik ook grijzer. Ja. En zo'n penalty stip bovenop de kop. Dat is van de duim van vroeger. Ja. Ga door weer weg. Nee.

Lives voor jou. En overigens, morgen is ook een feestje in Ede. Heb ik het nou goed verstaan? 46 jaar getrouwd. Die Klaas vaak met Sylvia. Hoe houdt Sylvia het uit al die jaren, man? Man. Ik ben hem op zondagmiddag al zat. Om 6 uur. Ja, vriend. Het is een beetje 21 graden midden van het land. Veenendaal. Het is bewolkt. Het dreigt naar regen, maar

doen we even lekker een oudje voor George van Dongen en Lady Miranda. Sonja onderweg. En ik had het er net over. Een beetje aankwakkelen. De kwakkeldans. Doe even lekker mee, hè. Ja, ja.

Ja, dat was een lekkere gouden ouwe van Sonja. En de kwakkeldans, ja. Dit is Lietse Hille op de radio. Een stil verdriet. Zo heet hij. Ja.

0: bijzonder mooie plaat. Ja, Lies Heerle. Een stil verdriet. Draaien we op 12-2-4 natuurlijk. Dit is de Arizona.
1: Dit is Radio 12-2-4.

0: maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Het eerste verzoekplaatje en de reactie natuurlijk via radio1224.nl en natuurlijk via de WhatsApp gebeuren. Deze kwam binnen via WhatsApp. Goedemiddag Wout. Binnen een plaatje draaien voor alle luisteraars. Draai er maar een paar mooie mee. Namens Jenny Tom vanuit de Kesteren. Dankjewel Jenny. Goedemiddag daar. Het plaatje gaan we die kant uit. Gaan we even doen met een laatste nieuwe van de MG Levenslied. En die heeft het over jij en ik. Hopelijk is die goed. Anders hoor ik het wel, hè? Ja. Dit zijn de Greenlights trouwens. Fantasy.

Laat je rust even weten waar de radio bij aanstaat natuurlijk. Hè. Ook op de Middengolf. 1224 kilowatt. Daar staat de radiozender in Linden. Daar staat hij, ja.

Siska en de Nightbus en in Almen mooie dromen. Blijft gewoon een lekkere platen. En de MG Levenslied en jij en ik. Draai even voor Jenny Tom daar in Kesteren. Ik heb er nog eentje voor je, Jenny. Komt.

0: Siviliaans. En ik had een vriend. Ja, die had ik ook. Man. En dat was even terug in de tijd. En de plaatje heeft gedraaid voor Jenny Ton in Kesteren.
1: Ja. Ja, la, la, ja, la, la.
0: En we draaien van alles natuurlijk hier op Radio 1224. Hè? Ja. Oud en vertrouwd en nieuw. Als je nieuwsgierig bent, blijf lekker luisteren naar de

En dan gaan we naar Hanny de Roos in Renen. Goedemiddag DJ Wout, zoek zelf maar een mooi plaatje uit. Voor jullie samen en voor het hele team. En voor Jan Heikamp en iedereen op de luistertour. Succes met het draaien. Vandaag ben ik er om tot dan 4 uur en dan moet ik weg. Dan kan ik niet meer luisteren. Nou, jouw uitzending, was dat nou toch? Geef niet, Annie. Plaatsjes komen eraan, hè. Dankjewel. En mij ook, hè. Gaat veel plezier, hè, natuurlijk. De groetjes daar in Renen en Hanny de Roos. Mark van den Burg is er ook bij. En die schrijft, ik had een vriendin. Ja, die had ik ook. Nou, ik heb er nog steeds hoor. Ja. Dus blijf uit de buurt, Mark. Grapje. Oh, dat schreef Heina, excuus. Ja. Mark van den Burg is er ook bij. Wat hard voor volgens, hè.

0: Maar dam omhoog, schrijft hij. Ja. Nou. Even kijken. Heb kastelen moeten bezichtigen. Ik doe even niet mee.
1: Stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
2: 1224, altijd piratenhits.
0: Plaatje voor jou, Honey de Roos. Hier is Chantal op de radio.

Maar natuurlijk de formatie Fantasy en Sterren in de Nacht. Moet nog even wachten, maar alhoewel, het is bewolkt. Dus of je de sterren gaat zien vanavond, geen idee, hè? Nee. En het blaadje heeft gedraaid voor Hanny de Roos in Renen. Ze moest weg om 4 uur. Nou, ik ben mooi op tijd, hè? Ja. Gewoon het lijstje volgen. Anders heeft iedereen elke keer wat. Ja. Ama hi ha hoelala.

Bijna Tom, ik heb je gevonden. Middag Wout, luister mee op de Middaggolf. Succes, Kiel. Draai maar een paar mee voor jezelf. En het hele team van de Radio 1224. En alle luisteraars natuurlijk. Groetje van Heina, daar in het

even wat een rustpuntje in de show opzoeken. Even wat rustige plaatjes hier vanuit deze radiostudio Veenendaal, de Arizona. Ik ga het plaatje ook even draaien. Aankomend plaatje speciaal voor Miranda. Studio 16 in Breda en natuurlijk ook voor George van Dongen. Het is een Belgische zangeres. Ik heb hem eigenlijk nog nooit bij je gehoord, de Miranda. Geen idee of die ook in je bestand staat. Zou vast wel, ja. Die heeft zoveel Vlaamse en Belgische muziek. De lusten onder geen brood.

En ik heb hem wel eens vaak gedraaid hier op de zender en elders. Gaan we doen met Lieve. En mijn liefde blijft bestaan. Prachtige laat. Zulke mogen er meer gemaakt worden. Zet hem harder. Hij is ook voor jou, Heina Tom. En natuurlijk voor George en Miranda in Breda.

Teddy Boys, natuurlijk gedraaid op 12-2-4. Adios. Adio, moet ik zeggen. Ik had die vergessen. En een plaatje van de Voortak zat nog onder de stof. Excuus daarvoor. Mijn lieve Linda. En mijn liefde blijft bestaan van lieve. Ook even gedraaid voor George en Miranda. In Breda. En ze waren natuurlijk ook voor Heina Tom. Vanuit Kersteren. Bij Andoes Heina.

Nogmaals een hele goede middag vanuit de studio in Veenendaal. Dit is de Arizona op Radio 1224. Zaterdagmiddag. En ik ben er voor je tot dan 6 uur.

Peter Keer en zijn Judith, Jan Heikamp, Joop Ruitenbeek. En voor jezelf, dankjewel. Eerste plaatje, schrijft hij. Eerste plaatje. Pussycat, teenage Queenie. En als tweede plaatje van Joyce Baker Selection. Met, even kijken hoor. All My Love, zo was het, ja. Jongens, heel veel plezier met jouw schoene uitzending. En de leuke babbels. Oh ja, vergeet niet op tijd je mond te bevochtigen. Want al dat leuke gewabbel krijg je een droge mond van. Ja, inderdaad. Zo, haar in mijn mond van een microfoon. Hoe kan het? Succes en tot toi, kameraad. Schrijf natuurlijk. Even kijken, schrijft hij. Ja, ik moet tussentijd even een plaatje inzetten. Ja. Het was weer te laat, hè, Jozef. Dankjewel, kerel. En ze komen er weer aan, hè. Zoals aangevraagd. Hier is Pussycat op de radio.

0: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
1: Radio 1224.
0: Het hier door.
1: Het komende uur hoor je deze hits.

Dat is Corrie Konings natuurlijk op de radio. En adios amor. En het plaatje even draait voor Jozef en Christine. Vanuit de Wiert. Limburg natuurlijk, hè. Ja. Dankjewel weer voor de aanvraag. Natuurlijk daar in Limburg, hè. Fijn weekend. Ja.

gaan we eigenlijk naar Jan Heikamp. Maar die is in tussentijd de auto aan het wassen. Ja, onder de kraan aan het houden, schreef hij. Ja. Ik heb het vanmorgen ook toevallig gedaan, want er zat allemaal vogelpoep op de auto. En die moet schoon dan, hè? Ja, het moet eraf. Want als het inbrandt, krijg je alleen maar vlekken. Ik zie wel eens auto's. En ik denk van, ja, al wekenlang de vogelpoep erop. Vind je het gek tot die vlekken krijgt? Ja. Moet eraf halen, hè? Ja, ja, ja. Beter voor de lak, ja. En dat is Jan nou aan het doen, dus we gaan naar Ali en Henk. In Amsterdam luisteren ze gezellig mee. Goedemiddag.

Jozef schrijft nog, dankjewel voor de plaatjes, kamerad. En doe aardig de groeten van ons. Dikke knuffel. We gaan lekker verder luisteren. Naar jouw mooie uitzending, schrijft Jozef. Doe je groeten, Jozef. Blijf er lekker.

Ook wij luisteren weer mee, schrijft Henk en Ali uit Amsterdam. Pleisje gaat natuurlijk die kant uit. En dat gaan we ook even doen voor Rinus de Bison in Veenendaal. Goedemiddag, Rinus.

En Ali schrijft, ja, we luisteren lekker mee. Klinkt weer goed in Amsterdam. En daar zijn we natuurlijk blij mee hier op Radio 1224. Nogmaals, goedemiddag. Plaatje gaan die kant uit.

Henk vond hem mooi, hè? Ja, die hoor je nauwelijks of helemaal niet meer. Don't make my baby blue, the shadows. Ik weet dat je mooi vindt, hè, Henk. Maar deze natuurlijk even gedaan, hè?

En een vorige plaatje van de Fantastico's. Ja, ja, Erik de Goudvink. Ik hoorde hem vannacht nog even voorbij komen bij jou, hè. Ja, ik denk, vanmorgen die pak ik hem er even bij, hè. En de Wouter Witt song gemaakt en gekregen van Klaas Vaak, collega van de...

0: En dan gaan we naar Jantje Heikamp. Hij is weer back in town, hè?
1: Ja.
0: De auto, de bolide weer netjes schoon, zoals het hoort. Goed gedaan, Jan. Hij kreeg een nummer van Jan opgestuurd. Toen kwam ik erachter dat hij een netje in de verkeerde pc staat. Ja, ik denk ik label hem zo de eter in, maar dat gaat helaas niet. Dus worden even andere plaatjes, beste Jan. Volgende week ga ik hem voor je draaien, ja. Ik ging ervan uit dat hij in de pc stond, maar helaas de verkeerde, ja. Kwestie van overlabelen naar de goede mail, ja. Ik snap het, maar ja.

Ja, lekker hè. Ja. De Sint-Louis Blue Mars van de drumband onder leiding van Groenveld van de Rijkspolitie. Ja. Hele mond vol. Hey.

een oudje van Frans Monsieur. En Kuwait, Kuwait, kiele, kiele Kuwait. Gouden ouwe natuurlijk, hè? Ja. En over gouden ouwe gesproken, een Roodveld nummertje.

Muziek van het Apollo Trio, een huisje op de heide. Even gedraaid voor Jan Heikamp in Veenendaal. Ja. Hij was zoekende naar een goede ruitendooier. Want ik heb niet zoveel aan mijn kacheltje. Even een kwartier staan krabben. Vind mijn stroomkabeltje, even kijken, stroomkabeltje niet zo fijn. Ja, die tijd komt er weer aan, Jan Heikamp. Maar ik heb een luxe auto, want ik heb een afstandsbediening. Kan ik de kachel aanzetten? Ja, echt waar. Kan ik gewoon 10 minuten die kachel op standje levensgevaarlijk zetten. En dan is die auto lekker warm. Wat fijn, hè? Ja. Ik vond het ook. Ja. Kreeg er zo'n afstandsbediening bij. Ik zeg, waar staat dan? Ja. En in de vrachtwagen heb ik hem ook, tenminste niet op afstandsbediening, maar van tevoren even aanzetten. En dan gaat hij 's morgens een half uurtje eerder opwarmen. Dus ik heb er een hekel aan de ruimte.

0: te krabben.
1: Ja.
0: Ja, wie niet, hè? Ik denk iedereen wel.
1: Ja.
0: Maar zover is het nog niet. Het is september.
1: Ja.
0: De erger zit in de maan. Dat is waar,
1: ja.
0: Ga naar Jannie Albers. Luistert ook mee. Goedemiddag. Hoi, draai even een plaatje mee voor alles en iedereen wel een lekker luistert. Namens Jannie Albers. Nou, Jannie zegt nee, ik krijg er 2. Wat? Ik krijg er 3.
1: Ja,
0: zo ben ik dan ook wel weer. Ja. Aan 1 plaatje heet niet zoveel. De meesten draaien 2. En ik draai er 3. Zo moet ik zeggen, ja. Als de tijd het toelaat, dan...

En Jannie Albers, blaas je comedy kant uit. Dankjewel. En een goede middag. En blijf erbij, hè. Hier is Highway op de radio. En voor...

0: ik was er nog, ja. Ja, Jozef, zeg wel genoeg drinken als je al gaat praten. Maar dan moet je ook even aftappen. Ja, dat was ik even van doen, ja. Suzy Marel draaiden we en door jou weet ik wat liefde is. En dat plaatje even gedraaid voor Jannie Albers in Herveld Anders natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: En André Verduin en de Heidezangers. En Highway. Voor Sonja doe ik alles. Nou, ze hielden me een klein beetje aan de praat over standkachels en zo. Ruiten ontdooiers. Ga maar door, ja. Terwijl het nog niet echt windert. Nee. We moeten er nog even op wachten. Maar in voorbereiding, ja.

zijn beland bij ADA. Goedemiddag, Wouter Schuijsen. Graag een mooi plaatje voor ons samen. Voor Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg en het hele team, alle DJ's van de Radio 1224 en alle luisteraars van de Arizona, dankjewel. En veel draaiplezier namens ADA. Dankjewel, ADA. Ik ga hopelijk een paar mooie platen voor je draaien. Begin met een oudje. Hij is rustig, maar ik vind hem mooi. Hopelijk jij ook, maar dat zou wel goed komen, toch? Ja. En dan krijg ik eraan een nieuw plaatje. En die ga ik bombarderen als spiegelplaatje van de week. Jamman en Els Bakker. En de sleutel van mijn hart. En daarachteraan moet nog even kijken. Een verrassing voor jou, maar ook voor mij. Hè? Ja. Ik heb er genoeg in staan, dus. Komt helemaal goed, hè. Komt helemaal goed. Ja. Dankjewel, Ada. Ze komen eraan. En als dat ik met een mooi blaadje van Tony Light.

Ja, de laatste nieuwe single van Janneke de Roo was dat. En ik weet dat jij er bent. En daarvoor Jamman en Els Bakker en De Sleutel van Mijn Hart. Spiegelplaatje van de week op Radio 1224. En dan was ik druk in de WhatsApp gebeuren. Ja. Ik moet er wel lekker bij blijven. Hè. Net Chroma, want anders... Ja.

plaatje even gedraaid voor Arla natuurlijk. Hè. En daarvoor was het allemaal als eerste van het rijtje Tony Light. Wanneer de rozen gaan bloeien

0: We gaan naar Mark van den Burg vanuit Culemborg normaal gesproken. Maar hij is nu momenteel op vakantie een weekje, dus morgen geen uitzending van hem. Hij zit lekker in Luxemburg. Luxemburg, hè?
1: Ja.
0: Fijne vakantie daar allemaal. Met een waaier, piraat van de Veenstad, schrijft hij. Draai voor jezelf uit en een voor Ada. En het hele team van de Radio 1224, wat moois mee. Peter en Judith, DJ Jan Heikamp, Jani Albers en de rest, iedereen die lekker luistert. Even kijken, schrijft u nog meer. En ook de plaatjes nog even meedraaien. Voor de begeleiders, Dennis, Monique en Rio. En de reisgroep, als het nog kan, even kijken hoor. Als het kan, de reisgroep luistert nu ook gezellig mee. Heb in de woonkamer op de telefoon aanstaan nu. Doe je goed, beste Mark. Allemaal een fijne vakantie gewenst. Geniet van elkaar. Geen ruzie maken, hè? Nee. Voor reisgezelschap is gezellig. Maar kan

filmpje voorbij komen, was die live, die merk. En kijk eens, wat een mooie huizen en ja, bla bla bla. Maar ik zag alleen maar Mark. Ja, ah, maar niet uit, Mark, als je maar schrik hebt, kerel.

0: gaan we natuurlijk even doen, hè.
1: Ja.
0: Nogmaals, hele fijne vakantie allemaal. Geniet ervan. Beetje lief zijn voor de begeleiders. Dan komt het allemaal goed, hè. En geniet van de plaatjes, hè. Als eerste staat klaar de nieuw voor die je aanvroeg. En kom je vanavond, sorry.

0: Er moet meer gepredikt Mildijk worden.
1: Hier is hij dan.
2: Dirk Mildijk.
1: Bij ons live.
3: Dirkie.
4: Er moet meer gedirk Mildijk worden.

René Schuurmans met zijn laatste nieuwe single, Live. En Perfecto, zo heette die, ja. En Dirk Wildijk en Jou herken ik bij gesloten ogen. En de nieuw voor Kom je vanavond. En dan blijf je even gereid voor Mark van den Burg. Oftewel eigenlijk ons teddybeertje, ja. Fijne vakantie daar in Luxemburg, hè. Geniet er lekker van. Ook gaan we dat plaatje even meedraaien voor Tom de Ridder en zijn vrouw tussen Ede en Lunteren natuurlijk, hè. Goedemiddag daar. En dat gaan we ook even doen voor Erik, de Radio de Goudvink vanuit Kesteren. Goedemiddag Erik, Angela en Stijn natuurlijk. Plaatjes gaan die kant uit. Klinkt weer lekker, schuift hij. Dankjewel Erik. En natuurlijk op de vrijdagavond tot dan laat, zo'n beetje 1:30, geloof ik. Op zijn radiostation, waar hij bij draait, ja. Kwam er ook weer goed uit, Erik. Was wel laat dat ik ging luisteren, maar beter laat dan nooit, hè. Ja. Zo is het met het. Dat kon een plaatje van de Vrijbuiterschuik voor je doen. Ook even voor Tom de Ridder dus en zijn vrouw. Tussen Ede en Lunteren natuurlijk, hè. Drukker. Ja. Ik ga ook even de Bullen medley draaien. Van de Sunstreams, gezongen door de Moonlight, de live-uitvoering. En mocht u luisteren, ga ik hem ook even draaien voor Elian in Arnhem. Meestal wel, hè. En natuurlijk ook voor Marie, uiteraard. Ja. En ook Egbert, goedemiddag, de Zwarte Tulp vanuit Heerde. Goeie.

dat waren de Moonlights en de live-uitvoering. Kon je ook wel horen. Kwaliteit, hè? Niet al te best eigenlijk. Hè? De Bullet Medley. Ja. Nummers van de Sunstreams natuurlijk. Hè? Ja. Van de pa van de Moonlights, zeg maar. Ja. In de ere hersteld, zeg maar. Ja. Prachtig gedaan, dat wel. Ja. Even voor Tom de Ridder en de Radio de Goudvink vanuit Kesteren. Voor Erik, Angela en Stijn natuurlijk. En de Vrijbuiters gewijd, uiteraard. Ja. En ik heb geen geheimen voor jou. Mark van den Burg, 37. Ja.

0: En dan gaan we naar Wapenveld, want daar luistert Ina. Goedemiddag, Ina. Graag een plaatje voor Marcel. Lies van Ina. Gaan we doen, beste Ina. Plaatje richting Marcel dus. Ja, manneke.
1: Ja.
0: En het plaatje gaan ook richting de Zenderlanders vanuit Veenendaal. Vanmorgen was ze nog live op de Korte Golf. Van 8:15 tot vanmiddag 1 uur, schrijft hij. Succes natuurlijk met de hobby al daar. Harry en de platen komen die kant uit.

De hele dag live bij je vanaf 2:30 tot dan 6:00. Alhoewel, moet ik wel opschieten. Kan geen verzoekplaatjes meer aangevraagd worden. Zit echt bommetje vol, ja. Robert Pater, kom er nog even aan. Soms heb ik heimwee, is de laatste nieuwe single.

Abba Bader was dat met zijn laatste nieuwe single. Soms heb ik heimwee. En Grompie natuurlijk gedraaid. Hallo zender Droef. En ertussenin zat nog Arne Jansen en African Baby. En het plaatje heeft gedraaid voor Harry Alanders in Veenendaal. Hè? Ja. En ook gingen ze richting Ina en Marcel in Wapenveld. Volgende serie plaatje ga ik even draaien voor Peter van Roekel in Ede. Goedemiddag. Hallo, hoi, draai even een plaatje van Arne Jansen, schrijft hij. Meisjes met de rode haren. De rode haren, ja. En een plaatje van Drukwerk. Zoek zelf maar één uit. Alvast bedankt. Graag gedaan, Peter. Fijn dat je er uiteraard weer bij bent, hè. Ja. Gaan we doen. Gaan hem ook even draaien voor Ali en Henk in Amsterdam. Want we gaan namelijk draaien

Welkom dus Arne Jansen en zijn meisjes met rode haren. Twee minuten voor 6:30 mocht je gaan eten, smakelijk eten. Ja, en Ronald Huisman, even kijken hoor. Zullen we nog eventjes eentje bij doen? Ja, kan wel hè. Ronald Huisman vanaf Montfoort, Linschoten, Utrecht. Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Nou, moet ik even kijken voor Radio 1224-team. Voor Jannie Albers, Emiel van der Wallen, 2026. Ja, dat klopt helemaal. En ja... Hij deed nog een verzoekje onder de naam Teun Lagerwij. Ah, dat trap ik niet in, hè? Nee. Teun benadert mij anders als op de verzoekserver. Maar gewoon je eigen naam invoeren, Ronald.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.

aangevraagde plaatjes, moet ik zeggen. Door Peter van Roekel in Ede. Ja. Arne Jansen en zijn meisjes met rode haren. Die kunnen kussen. Nou, dat is niet missen. Nee. En ik draai ook Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi, aangevraagde plaat. Door Ronald Huisman in Montfoort. En een vrije keus van drukwerk en Hey Amsterdam.

Klaas, Vaak en Sylvia. Morgenmiddag is ze er weer, hè? Tussen 2 en 6 uur hier op Radio 1224. De zondagmiddagspecialist van Radio 1224 natuurlijk, hè? Ja. Vanuit de Ede City. Draait hij zijn plaatjes weer. Hey topper, draai maar een paar mooie mee voor jou en Ada. Dankjewel en alles en iedereen namens ons. Klaas, Vaak en Sylvia. En alvast gefeliciteerd, want morgen is die... Zijn ze, moet ik zeggen, 46 jaar getrouwd. Ik zeg 46 jaar getrouwd. Dat is een enorm lang... Qua tijd, hè? Ja. Hoe houden ze het vol, hè, die Sylvia? Ja. En Jan Heikampen, die vraagt aan mij, heb je nog plek, maat? Nou, eigenlijk niet, maar... Ik douw ze er gewoon doorheen, hè, ja. Zo nou wat lekkers voor jezelf en voor Ada. Mark uit Luxemburg. En Erik de Goudvink, Harry de Lantus en zijn mede-compagnon. Ja, ja. Jozef en Christine. En verder alles wel lekker luistert. Namens Jan Heikamp in Veenendaal. Gaan we natuurlijk even doen, Jan. En natuurlijk ook voor Klaas Vaak en Sylvia. Moet je eens luisteren, Klaas Vaak. Peter Manier.

De uitzending is in volle gang. Je dag is nog nooit zo lekker geweest. Spatzuiver en geiler dan ooit. Hier dampen we door als een stoomlocomotief.

was de laatste nieuwe single van Sander Kwarten. En kiezen of delen. En daarvoor draaiden we Peter Marnier en Vriendschap. De reggae-uitvoering. En er is Jan Blok op de radio. Hoor eens die tango.

we hebben dus weer kunnen afstemmen en kunnen luisteren naar de Arizona op radio 1242.nl en natuurlijk op de Middengolf.

Nogmaals, iedereen maar weer bedanken voor het willen afstemmen en luisteren natuurlijk. Ja, dat is hetzelfde, Wout. Dankjewel voor de reacties. En de verzoekplaten. Ook Jan Heikamp schrijft, dankjewel voor de plaatjes, maat. Smakelijk eten en een fijn weekend verder. Dankjewel, Jan. Jij natuurlijk ook. Dinsdagavond is hij er alweer, hè? En de vrijdagavond, denk ik, Jan, hè? Ja,

Ook Mark van den Burg schrijft smakelijk eten, maat. We gaan met de reisgroep pannenkoekjes eten. Kijk eens aan. Lekker, man. Geniet ervan, Mark. Smakelijk eten ook aan die kant, hè. En fijne vakantie. Geniet ervan, kerel. En ja, Heina Tom. Alvast bedankt voor de gezellige platen, Wout. Fijn weekend, maat. Groetjes aan Ada. Namens Heina vanuit het maïsveld. Ja. George van Ongen schrijft... Dank voor de gezellige klankjes weer. In de auto lekker meegeluisterd. Nu weer thuis. En Klaas en Sylvia natuurlijk geen 46 jaar getrouwd, maar 48 jaar. Ja, 1978 een plaatje van Leuf gedraaid. Oh, als morgen schrijft hij alles mee. Even bijkomen allemaal en zo. Ja, 46 of 48. Het is allebei lang. 48, nog langer als 46, ja. En die eerste twee jaar telt niet mee, hè. Nee, dat is gewoon een beetje speulen. Ja. Morgen is hij er weer, Klaas Vaak en Sylvia op Radio 1224. De Noordzee vanuit Ede. Nogmaals, iedereen bedankt. Fijn weekend. Fijne zaterdagavond. En natuurlijk zondag. Ja, dat is het weekend, hè. Oh ja, ik ben maandag ook nog een dagje vrij. Lekker. Ja. Ik heb nog een nieuw liedje van Even Serieus van Baila Baila. Dit weekend is van mij. Is de nieuwe single. Gino Gauws op Heterdaad. Die hou je nog even van me te goed. De volgende keer maar weer, hè. Ja. Als er wordt eten koud. Nou, ja. Ja, George. Dat is al een week of pakkenweg acht of zo. Hey, nogmaals bedankt namens Wout en Ada en de groeten maar weer. Tot de volgende keer. Alle collega's, succes natuurlijk met draaien. Met deze mooie hobby uiteraard. En nu, blijf lekker luisteren naar de radio. Ja. Dag!

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: maar ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via Talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend bewolkt met her en der kans op lichte regen. Aan het eind van de avond vallen er in het noorden van het land een paar buien. De matige zuidwestenwind is boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6 en aan zee soms hard kracht 7. Vannacht kan er overal wat lichte regen vallen met richting de ochtend een paar buien in de zuidelijke helft van het land. Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende uur hoor je deze hits.
3: Waar ben jij in als de zon opkomt? Lieve radio, gaat in de rook. Wow, wow, wow.
0: En deze.
3: Wat heeft de boer het hooi op zolder? Hela, hela, hela, hela, hela.
0: Maar ook deze.
4: Met een honger.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

ze. Maar ook deze.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits.

0: 1224. Weerbericht.
1: Het is overwegend bewolkt met her en der kans op lichte regen. Aan het eind van de avond vallen er in het noorden van het land een paar buien. De matige zuidwestenwind is boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6 en aan zee soms hard kracht 7. Vannacht kan er overal wat lichte regen vallen met richting de ochtend een paar buien in de zuidelijke helft van het land. Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd Piraten Hits.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf

0: Radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio
0: 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Kriskras de Veluwe met auto op trap.
0: En deze. Maar ook deze. Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224, midden in de nacht.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
2: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Ietje van Dalen.
1: Ja?
0: Je moet nu naar huis.
1: Nee, dat wil ik niet.
0: Ietje van Dalen.
1: Ja?
0: Ze wachten op je bij je thuis.
1: Maar ik wil helemaal nog niet naar huis toe gaan. Ik heb er geen zin in.

naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: even. Maar ook deze.
1: Goudblond haar en blauwe ogen. Heeft de schat waar ik van hou.
0: Radio NL. Q.

Alleen van angst. Zij is nog zo jong. Ongevraagd werd zij in een wereld vol verdriet gestort. Hoe vreed kan toch een mensenleven zijn?

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er kan overal wat lichte regen vallen, met richting de ochtend een paar buien in de zuidelijke helft van het land. Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige westen tot

0: tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
2: Alleen maar hits draait.
3: Dat gerucht klopt.
1: Radio 1224.
3: Radio 1224.nl.